0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Drie partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 Lelystedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooi Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al dus het college. Mooi Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen van 13 tot en met 17 juni in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben tot en met het weekend met vrij stabiel lenteweer te maken in Lelystad. Het blijft zo goed als droog, alleen vanmiddag kan zeer lokaal een licht buitje ontstaan. Het ziet er meestal vriendelijk uit, met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral zaterdag is er veel ruimte voor de zon. Vanmiddag en zondag drijven soms wolken voor de zon. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. Vanmiddag is het 17 of 18 graden bij een matige oostenwind. Zaterdag wordt het bijna 20 graden. En dan kun je zonder jas in de middag naar buiten. Zondag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er wel wat meer wind vanuit het oosten. Na het weekend wordt het frisser en verwacht ik vooral maandag een paar nodige buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. De grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump.

0: Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Langzamerhand zijn we allebei verstrikt geraakt in een val waar ik nu niet meer uit kan komen. Het lukt me gewoon niet, simpelweg omdat ik te veel van je hou. Maar dat geldt niet voor jou. Jij vertrouwt mij voor geen meter, dus hoe kunnen we dan nog samen verder gaan? Je weet toch dat er geen toekomst voor ons is als we elkaar niet meer kunnen vertrouwen? Het probleem is dat je denkt dat ik de ene na de andere vrouw verslind. Laatst nog, toen een oude vriendin even langskwam om gewoon wat bij te kletsen. En toen zag ik toch weer die achterdochtige blik in je ogen. Alsof je me weer niet vertrouwde. En daar gingen we weer. Je wilde weten waar ik was geweest, wat ik had gedaan en of zij erbij was geweest. Zie je dan niet de tranen in mijn ogen die bewijzen dat ik echt alleen maar van jou hou? Weet je, ik zou er alles voor over hebben om onze liefde te laten blijven bestaan. Maar dat is ook van jou afhankelijk. Kom op, we kunnen toch iets dat goed is niet zomaar kapot laten gaan? Alleen maar omdat we elkaar niet willen vertrouwen. Tja, dat krijg je als je zo'n achterdochtige geest hebt als jij.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het Poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 10 uur. Is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische

0: Instellingen die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna de nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site, rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het Poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wing.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen druk

0: drugs vervoerde. Van de drie opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media twee zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het Poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai, met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba.

0: Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site, rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de N310 Elburg-Arnhem voor de aansluiting met de N302 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het Poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in het midden van het land. Onder andere op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort, 10 minuten vertraging. En op de N344 Apeldoorn-Voorthuizen bij Kootwijk is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site, rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blarikum en Muiden 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als 2e. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Naarden en Knoopend Diemen is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Want werd er in Zweden toch een leuke muziek gemaakt in de jaren 70. Niet alleen ABBA, maar dit komt ook uit Zweden. Namelijk deze van Harpo, dat was Movistar. Zo, wij zijn weer een week verder. Het is zaterdag 9 mei 2026. En dit is weer een nieuwe aflevering van Muziekplein tot 6 uur. En links van mij zit gelukkig weer Jan Tien weer. Niet alleen vooruit op zaterdag, maar gewoon voor het hele programma weer. Haha, wat een bonus weer, jongens.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Nou, we zijn weer een lekker een weekje verder. En nou ja, wat hadden we van de week? Een opvallend nieuws. Nou, onder andere de brand in het datacenter in Elmere. Dus dat is ook weer voor een hoop narigheid heeft dat weer gezorgd, ja. Natuurlijk. Want ja, universiteit. Rederijen en dat soort zaken. Een heleboel andere bedrijven zijn er toch min of meer in de problemen gekomen, omdat ze niet meer bij hun bestanden en andere dingen kwamen. Dus dat is een beetje lastig allemaal. Wat ongemak heeft dat veroorzaakt. Maar als het goed is, dan is het zo. Ja, begin komende week allemaal weer dat het allemaal weer werkt. Want er moet even een nieuwe stroomvoorziening worden aangelegd. En dan zou het weer allemaal online kunnen. Maar ja, goed, het is wel weer een hoop gedoe natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan het Hantavirus op het schip de Hondiers. Hè? En waar een hoop mensen weer van boord zijn gehaald. En uiteindelijk zijn er een aantal ook naar Nederland en naar Duitsland gegaan voor ja, onderzoek. En ja, het ziekenhuis natuurlijk weer, hè, voor dat soort zaken. Dus hoop narigheid weer allemaal.
1: Ja.
0: Was ik nog iets vergeten? Want volgens mij was er nog meer, of niet?
1: Ja, nou, David Attenborough. Dat is een beroemde Engels documentairemaker, ja, van natuurfilms. Die is 100 geworden.
0: Oh, wat een mooie leeftijd is dat,
1: ja. Ja, en hij is nog steeds actief. En dat is wel heel bijzonder. Hij is dus nog heel helder en zo.
0: Ja, ja, meestal, ja, dat kun je niet van iedereen zeggen.
1: Nee, maar het gekke is, als mensen eenmaal zo'n leeftijd hebben, dan blijven ze ook lang verschoond van dingen als dementie en zo. Dat is wel, ja, vind ik wel opvallend altijd.
0: Nou ja, misschien helpt flink bezig zijn toch ook wel tegen dementie. Ja,
1: ik denk dat het meer de genen zijn.
0: Dat ja, dat zit natuurlijk ook wel zo. Dus, maar het schijnt wel goed te zijn.
1: Dan meteen alles.
0: Ja, het schijnt wel goed te zijn om met dingen, met je hersenen, ja, lekker bezig te zijn. Ja, en ook ja, fysiek natuurlijk ook, hè, met je lichaam zelf natuurlijk. Dus, maar goed, in ieder geval dat dus eventjes van de afgelopen week. Wat gaan we zouden dadelijk doen? In ieder geval hebben we weer wat berichten uit de regio uiteraard natuurlijk. We hebben de nieuwe Flevoschijf, die gaan we dadelijk bekendmaken. De headlines om 4:30 en 5:30, want we willen natuurlijk allemaal weer graag op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws. En uiteraard uit op zaterdag, waar kunnen we naartoe? Welke film draait er? Is er nog een popconcert ergens of iets dergelijks? Of een leuke theatervoorstelling? Je hoort het allemaal straks van Jantien in uit op zaterdag, dat allemaal meer. En verder is nog ja, veel muziek natuurlijk en ook wat nieuwe muziek tussen de plaatjes door. Dus blijf vooral luisteren.
2: Klok 6 uur, Muziekplein.

0: is een nieuw plaatje van Miss Montreal. En dat was, ja, dat heette gewoon Schuiden. Dus ja, dat is wel weer leuk natuurlijk, weer nieuwe muziek van Miss Montreal. Dus we gaan eens even kijken of we nog wat nieuws hebben. Want met een druk op de knop, op spannend water is afgelopen vrijdag 1 mei het buitenzwemseizoen in Lelystad officieel begonnen. Bij Zwembad de Koploper werd rond het middaguur een gloednieuw spraypark geopend. Een kleurrijke waterspeelplaats in de buitenlucht, waar vooral jonge kinderen veilig kunnen spelen en afkoelen. Opvallend, want, ja, want waar veel gemeenten het seizoen openen met een klassiek buitenzwembad, heeft Lelystad niet eens. Dat hebben we ook al gehad, een heel mooi buitenzwembad, maar dat is al heel lang geleden. En met het spraypark kiest de stad voor een alternatief. Wel waterpret buiten, maar dan zonder diep bad. Het spraypark is ingericht als een interactieve speelplek, waarbij je ja, allerlei glijbanen, waterstralen en kinderen zelf kunnen bedienen. En daarmee is het alternatief voor een buitenzwembad dat Lelystad dus niet heeft, helaas. Onder de eerste bezoekers zijn vooral enthousiaste reacties gekomen. Voor veel kinderen is het namelijk een verrassing hoe groot en speels het park is geworden. Voor oudere kinderen biedt het park meer uitdaging dan het oude pierenbadje dat hier eerder lag namelijk. Want de opening op 1 mei was dan ook niet toevallig. Want daarmee sluit Lelystad aan bij de landelijke start van het buitenzwemseizoen. Met een zonnige weer lijkt het moment goed gekozen. Want ouders liggen al op de lichtbedjes in de zon, terwijl de kinderen het park volop benutten. Dus ja, dus, ja. Ja, een beetje jammer inderdaad, dat we niet echt zo'n buitenzwembad hadden zoals we dat vroeger altijd hadden. Hè? Dat mooie buitenzwembad, de houtdrip. Maar goed, ja, het is een alternatief dan.
1: Het is in ieder geval iets leuks.
0: Ja.
1: Nou, dit berichtje gaat ook over water, maar dan meer het oppervlaktewater in de natuur en in de omgeving. Namelijk Waterschap Zuiderzeeland start een nieuw experiment om de blauwalgen aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarmee zou blauwalg niet meer voor moeten komen. In de nieuwbouwwijk De Gilde in Dronten zijn speciale kooien geplaatst met waterplanten om zo te kijken hoe de natuur het beste hersteld kan worden. Blauwalgen in Dronten wordt grotendeels veroorzaakt door de rivierkreeft, weet natuuronderzoeker Fabian Helsloot. De rivierkreeft gaat in de oever zitten wroeten en daardoor wordt het water troebel en heeft dat een negatieve impact op de kwaliteit van het water. Een regelrechte ramp voor alles wat er leeft, zegt Helsloot. Het waterschap is al jaren bezig met de bestrijding van de invasieve exoot. Het gaat om de Amerikaanse geknobbelde rivierkreeft, volle naam, zegt Martijn Hokke van het waterschap. De aanwezigheid van het dier zorgt ervoor dat het ecosysteem uit balans raakt, zegt hij. De kreten eten waterplanten weg, waardoor blauwalgen in de zomer vrij spel krijgen. Sorry.
0: Ja, inderdaad.
1: Het plaatsen van de kooi is een van de vele experimenten die het waterschap uitvoert. Eerder experimenteerde het waterschap al met speciaal ontworpen rivierkreeftenvallen in de vorm van een piramide. Kreeften kunnen niet ontsnappen omdat ze achteruit zwemmen. Andere waterdieren kunnen de val wel verlaten. Dat bleek een succes. Een groot deel van de kreeften is weg, maar nog niet allemaal. Nu moet dus gekeken worden of met kooien en planten de balans in het water teruggebracht kan worden. Andere dieren krijgen dan vrij spel. De rivierkreeft kan niet in de kooien komen, maar waardoor de natuur zich weer goed kan herstellen. Met meer dieren in het water en weinig rivierkreeft wordt de situatie verbeterd. Alle overige rivierkreeften moeten dan met de hand gevangen worden om ze weg te krijgen. De proef met de kooien en waterplanten duurt 2 jaar... Na die 2 jaar kan het waterschap kijken hoe de waterkwaliteit het beste hersteld kan worden. En misschien ook wel op andere plekken deze techniek gaan toepassen.
0: Nou, ik ben benieuwd inderdaad. Het zijn weer nieuwe ontwikkelingen. Dus laten we eens kijken wat dat uiteindelijk wordt. Kan ik jou blij maken met een plaat van Queen?
1: Ja, uiteraard.
0: Nou, gaan we dat maar even doen. Radio Gaga. En zo direct daarna dan hebben we de bekendmaker van de nieuwe Flevo Schijf bij Radio Lelystad.

Radio Gaga op Radio Lelystad. Dat is toch een mooie inderdaad. Dus, dat was Queen inderdaad, een van zijn allergrootste hits. En dat, ze hebben eigenlijk alleen maar een hele grote hits gehad, volgens mij. Maar dat terzijde natuurlijk. En ja, welke jongens er ook nog een heleboel grote hits gemaakt hebben. Dan wel decennia's achter elkaar zijn de Rolling Stones. Hè? Van de week hebben ze weer een nieuwe album gepresenteerd, of een nieuwe single. En laat dat nou net de nieuwe flavor schijn zijn bij Radio Lelystad. Je gaat hem de hele week regelmatig voorbij horen komen. De plaattijd.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij knooppunt Muiderberg is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de allergrootste hits van Dolly Dots uit 1983. Love Me Just A Little Bit More. En de hoofdlied vocals was van Ria Briefies, die er helaas niet meer is sinds 2009. Goed, dus het tweede stukje van Muziekplein naar de headlines van half vijf. En dan wat nieuws over het volgende namelijk. Want de rechtbank in Utrecht heeft de milieuvergunning van het compostbedrijf Orgeworld in Lelystad ongeldig verklaard. In die vergunning stonden regels over de hoeveelheid geur die het bedrijf mag uitstoten. En volgens de rechter zijn deze normen onvoldoende onderbouwd en is het niet duidelijk of ze in de praktijk haalbaar zijn of niet. Daarom moet de provincie Flevoland opnieuw een besluit gaan nemen. De vergunning is verleend door de provincie. Orgeworld vindt de eisen te streng en vreest dat het daardoor mogelijk moet gaan sluiten en stapte in januari daar overal voor naar de rechter. In de zaak wilde de milieuorganisatie Mobilisatie voor Milieu, terwijl de MOB juist dat de eisen strenger zouden worden. Dus, hoewel beide partijen dus een andere kant op wilden, kregen ze allebei deels gelijk. En de provincie Flevoland moet nu ook een nieuw besluit gaan nemen en daarbij beter onderbouwen welke regels haalbaar zijn en noodzakelijk ook. Daarnaast spelen de komstige Europese regels ook nog een rol. In een richtlijn gaat het over vervuiling door grote industriële bedrijven. En wordt vanaf 1 juli 2026 daar wordt juist aangescherpt. Dus, maar goed, in ieder geval, de provincie moet bij het nieuwe besluit uitgang van een strengere norm. Dus als Orgeworld daarvan aan niet kan voldoen, dan moet het bedrijf dat zelf goed onderbouwen. Dus ja, het is helemaal niet zo makkelijk meer tegenwoordig als ik het wel zo eens lees.
1: Nee, je moet goed weten waarom je het wel kan halen of waarom je het niet hoeft te halen. Juist. De nieuwe vestiging van kringloopwinkel De Groene Sluis, zoals we die hier in Lelystad hebben, die zou in Dronten ook komen, maar dat kan voorlopig niet open. De gemeente Dronten heeft nog geen vergunning verleend voor de winkel aan de installatieweg. En dat betekent dat de winkel in de maand mei tot hun spijt nog niet kan worden geopend, zegt de winkel in een persbericht. De vergunning is er nog niet verleend, omdat de kringloopwinkel op dit moment niet past binnen het omgevingsplan, zegt de gemeente. Daarom onderzoekt Dronten nu of er kan worden afgeweken van het huidige omgevingsplan. Ook de veiligheid rond de locatie wordt bekeken. De nieuwe kringloopwinkel ligt in de buurt van een tankstation. Daarom heeft de gemeente advies gevraagd aan de veiligheidsregio. Het advies is nog niet binnen. Dronten laat weten het vervelend te vinden dat de winkel nog niet open kan. Wij begrijpen dat de ondernemer graag wil openen, maar zolang de beoordeling nog loopt, is dat helaas niet mogelijk. De Groene Sluis heeft al jaren een kringloopwinkel op bedrijventerrein Noordersluis in Lelystad. Het filiaal in Dronten wordt de tweede.
0: Ah, ja, dat is een gaat goed, kennelijk. Dus het is wel ja, als je nog een paar jaartjes wacht, dan gaat het inderdaad een keten worden.
1: Overal.
0: Maar het zijn goede initiatieven natuurlijk, hè. Gebruikte spulletjes weer aan een nieuwe eigenaar brengen. En dat is een beetje een vorm van duurzaamheid. Dus.

0: Het is toch een hele mooie combinatie, hè? Duran Duran samen met Neil Rogers en Free to Love. Oh, Neil Rogers ook al decennia meeloopt in de muziek en heel veel voor chic onder andere heeft gedaan in de Sisters Leds. En nu uiteindelijk ook met Duran Duran, zoveel jaar na dato. Goed, dan de ICT-systemen van de klanten die van het door de brand getroffen datacenter in Almere worden komende dagen hersteld. Dat de eigenaar van het datacenter Noordzee vrijdagmiddag weten al. Dat was gisteren al dat het nieuws was. En donderdag woedde er een grote brand namelijk in het gebouw, maar volgens het bedrijf zijn de serverruimtes maar zeer beperkt aangetast. Vrijdag werd bekend dat de drie verdiepingen zijn verwoest door brand. Op die verdiepingen zaten de elektriciteitsruimtes en noodaggregaten. Het bedrijf laat weten dat de brandscheiding en verdere verspreiding van het vuur heeft voorkomen daar. Dus donderdagavond was de brand onder controle. Het bedrijf zegt in de nacht van donderdag of vrijdag inspecties uitgevoerd te hebben. En volgens het bedrijf is vrijdag direct begonnen aan de herstelwerkzaamheden. Het bedrijf verwacht binnen 72 uur dus de stroom en de koeling in de serverruimtes weer op paraat hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. In het datacenter staan servers van meerdere klanten, zoals bedrijven, instellingen en gemeenten. En door die brand vielen ook veel websites en andere diensten uit. Zo had de gemeente Dronten al een mailstoring. Er werd busverkeer in Utrecht ontregeld en had de Universiteit van Utrecht ook veel problemen met haar systemen. En ik had ook al begrepen dat een rederij in Harlingen, die de veerdiensten onderhoudt met de Vlieland en Terschelling, ook al problemen had, omdat die ook zaken hadden met dat ding. Dus, dat dus. Ja, ja.
1: Wat een kwetsbaarheid.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Het voorstel van vier partijen voor een nieuw coalitieakkoord heeft geen gevolgen voor de manier waarop 9 andere partijen in Lelystad op dit moment onderhandelen over een raadsakkoord. Dat zegt Murat Aktan, fractievoorzitter van Jong Lelystad. Hij reageert op het nieuws dat PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooie Lelystad een eigen hoofdlijnenakkoord hebben opgesteld. Deze partijen zeggen open te staan om hierover met andere fracties in gesprek te gaan. Jong Lelystad heeft als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen de regie bij de gesprekken over een nieuw college van burgemeester en wethouder. Sinds ruim 2 weken praten 9 partijen over een raadsakkoord om gezamenlijk afspraken te maken voor de komende 4 jaar. De 4 andere partijen doen hier niet aan mee nadat zij begin april hun voorkeur voor een coalitieakkoord hadden uitgesproken. Wij waarderen het dat de 4 partijen hun inhoudelijke ideeën actief hebben uitgewerkt en op papier hebben gezet, zegt Murat Aktan in een schriftelijke reactie. Tegelijkertijd had dit ook goed binnen het gezamenlijke traject met de hele raad kunnen plaatsvinden. Om recht te doen aan de verkiezingsuitslag is in elk geval ons vertrekpunt geweest dat we met zoveel mogelijk partijen tot een bestuur komen en niet met zo min mogelijk. De 9 partijen blijven verder werken aan een raadsakkoord, zegt Aktan. Voor het gezamenlijke proces met 9 partijen heeft dit geen enkele invloed. We houden vast aan het afgesproken tempo en de gekozen route. De gesprekken verlopen voortvarend, volgens planning en in een constructieve sfeer. Alle partijen die deelnemen leveren daar inhoudelijk aan bij. Van klein tot groot, van sociaal tot liberaal. We zetten het traject gewoon door volgens het schema dat we gezamenlijk hebben vastgesteld. PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooie Lelystad vinden dat Murat Aktan te veel heeft getreuzeld. Of hij voor een raadsakkoord zou gaan of toch voor een coalitieakkoord. Aktan neemt hiervan afstand. Ik verwerp deze suggestie. We hebben te maken met een complexe verkiezingsuitslag. En als je daar recht aan wil doen, dan vraagt het formatieproces zorgvuldigheid. Het had daarbij geholpen als sommige partijen niet eerst A hadden gezegd om vervolgens B te doen. Aktan noemt geen namen, maar doelt hiermee op de VVD. Die gaf voor de verkiezingen en in eerste verkennende gesprekken daarna aan een voorkeur te hebben voor een raadsakkoord, maakte dat vervolgens afhankelijk van de verkiezingsuitslag en koos op 7 april onomwonden voor een coalitie.
0: Ja, straks in het volgende uur dan hebben we wat nieuws over de mogelijke nieuwe hoogspanningsroute tussen Diemen en Enst. Dus als je meer van weten, dan hoor je dat dan straks voorbij komen. Natuurlijk. Dus, ja, maar eerst onder andere muziek van

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan.

0: Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand, samen met bijna 200 andere activisten, in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het meest realistisch langs de snelweg via de A6 Almere Lelystad. En het Ketelmeer, die route loopt wel door een zogeheten UNESCO-gebied Schokland. Dat blijkt uit onderzoek van het netbeheerder Tennet. De betrokken gemeente en de provincie en het Rijk buigen zich nu over deze optie. En sinds 2022 onderzoekt Tennet meerdere mogelijke routes voor een extra hoogspanningsverbinding die dwars door Flevoland loopt. Er is al één verbinding, maar die door de toenemende vraag naar aanbod van elektriciteit zijn er meer stroomkabels nodig, dus een grotere capaciteit. Tennet presenteerde vrijdagmiddag een nieuwe onderzoeksresultaten. Van de 6 onderzochte routes verwacht Tennet bij de paarse route de minste hinder. Dus ik heb geen kaartje om dat te kunnen laten zien. Maar in ieder geval, die route langs de A6 pakt dan volgens de netbeheerder de beste uit, voor ook voor milieutechniek. En qua kosten ook is de kans om vergunningen te krijgen ook hierdoor het grootste. Dus ook onderzocht Tennet waar het nieuwe hoogspanningsstation zou kunnen komen om de elektriciteit door te kunnen voeren. Bij Lelystad gaat de voorkeur uit naar een nieuw station langs de A6. Het andere station zou dan langs de A6 bij Almere of Zeewolde moeten gaan komen. Daar zijn nog 2 opties voor. En in 2027 moet het Rijk dan een definitieve knoop doorhakken over de hoogspanningsverbinding. De bouw moet dan in 2030 van start gaan en pas in 2038 zijn voltooid. Dus dat is nu al even. Dus heb je geduld dus.
1: Mensen nog wel even wat te doen.
0: Ja. Ja, als we allemaal elektrisch willen gaan rijden en van het gas af moeten, dan
1: worden we toch steeds meer elektrisch in allerlei manieren. Computers en zo, die veel meer overnemen.
0: Ja, datacenters en zo. Maar goed, gaat door.
1: Alles gaat online. Ja, ruim 30 jaar stond het koperen kunstwerk De Tong op de Knardijk langs de A6 bij Lelystad. We hebben het er al vaker over gehad. Miljoenen automobilisten zagen het door de jaren heen op die prominente plek staan. Maar De Tong gaat Flevoland definitief verlaten. De verplaatsing en de restauratie van het kunstwerk kost bijna 2 ton. Er is een inzamelingsactie gestart om geld bijeen te brengen. De Tong is zwaar beschadigd nadat dieven een grote hoeveelheid koper hadden gestolen. Vanwege de veiligheidsoverwegingen is het kunstwerk opgeslagen op een geheime locatie. De provincie houdt de plek geheim om te voorkomen dat het resterende koperdraad van het kunstwerk wordt gestolen. De Tong raakte in het verleden 4 keer beschadigd. 2 keer door de harde wind en 2 keer door koperdieven. Dat heeft de provincie in totaal bijna €500.000 gekost, zegt gedeputeerde Sjaak Simonsen. De provincie is de eigenaar van De Tong en volgens gedeputeerde Sjaak Simonsen is het kunstwerk niet te beveiligen. Daarom is besloten om het te schenken aan de familie van de Wit. Vader Ruud van de Wit heeft De Tong destijds gemaakt. Zoon Gijs van de Wind zegt dat hij het liefst zou zien dat het kunstwerk van zijn vader weer terugkeert op de Knardijk, omdat De Tong daar volgens hem thuis hoort. Maar omdat die optie is uitgesloten, zegt de zoon blij te zijn dat De Tong verhuist naar landgoed De Nollen in Den Helder. Het is eigenlijk toch heel mooi dat na ruim 30 jaar zijn meest bekende beeld hier terugkeert. Met zijn bedoelt hij zijn vader. Waar het kunstwerk wordt geplaatst op het landgoed is nog niet duidelijk. Wel komt De Tong op een zichtbare plek te staan. Volgens Gijs van de Wit wordt het een veilige plek. Hij vreest niet voor koperdiefstal. Wij wonen hier, wij zijn hier eigenlijk altijd. Er zijn ook heel veel andere mensen die hier komen. Het is afgesloten door sloten en hekwerk en zijn overal beveiligingscamera's en bewegingssensoren. Dus het is hier absoluut veilig. Voordat De Tong een plek krijgt op het landgoed, moet het kunstwerk in ere hersteld worden. De verhuizing naar Den Helder en de restauratiekosten zitten tussen de €150.000 en €200.000 in, schat Gijs van de Wit. En daarom hebben ze een crowdfundingsactie begonnen om het geld bijeen te brengen.
0: Oké, dat is een heel verhaal, maar in ieder geval duidelijk. Nou, we hebben straks nog meer nieuws uit de regio. Straks hebben we nog de headlines om 17:30. En niet te vergeten, straks ook nog uit op zaterdag. Klopt.

Elton John, I'm Still Standing. Het was die mooie zomer van 1983. Zo, nou, dan zijn wij alweer na 2 uur bezig van Muziekplein. Ja, een nieuwe hoogspanningsroute tussen Diemen en...

0: Chaka Tak en Watching You. Ja, het is alweer halverwege de jaren 80 geweest dat het een best een aardige hit was hier in Nederland. Dus nou ja, dat is mooi. Dan misschien nog wat nieuws wat je niet hebt meegekregen afgelopen uur of later hebt ingeschakeld. Met een druk op de knop en het opspattend water is vrijdag 1 mei het buitenzwembad, of het seizoen eigenlijk in Lelystad, officieel begonnen. Bij zwembad de koploper werd rond het middaguur een gloednieuw spraypark geopend. Een kleurrijke waterspeelplaats in de buitenlucht waarbij vooral jonge kinderen veilig kunnen spelen en afkoelen. Opvallend is dat al wel, want waar veel gemeenten het seizoen begonnen en open zijn gegaan met een klassiek buitenzwembad, heeft Lelystad dat helaas niet. Maar met het spraypark kiest de stad voor een alternatief wel waterpret buiten, maar dan zonder diep bad. Het spraypark is ingericht als een zogeheten interactieve speelplek met glijbanen en waterstralen die kinderen zelf kunnen bedienen. En daarmee is het ook een alternatief voor een buitenzwembad dat Lelystad dan helaas in dit geval niet heeft. Onder de eerste bezoekers zijn vooral enthousiaste reacties gekomen voor vooral kinderen. En het was het een verrassing hoe groot en speels het park is geworden. Voor oudere kinderen biedt het park meer een uitdaging dan het oude pierenbadje dan hier, dat hier eerder heeft gelegen. Dus de opening op 1 mei was dan ook niet toevallig. Daarmee sluit Lelystad aan bij de landelijke start van het zogeheten buitenzwemseizoen. Met het zonnige weer lijkt het momenteel goed gekozen te zijn. Dus ouders liggen al op lichtbadjes in de zon. Terwijl het, de kinderen in het park vol benutten dus daar. Nou ja, het is weer een andere manier natuurlijk dan een diep bad natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar jij moet wat natuurlijk.
1: Je moet wat, zo is het. De grote brand bij het datacenter in Almere zorgde donderdag voor flinke rookwolken boven de stad en een NL-alert voor omwonenden. Ramen en deuren moesten dicht blijven, ventilatie uit en mensen kregen het advies uit de rook te blijven. Maar wat moet je eigenlijk doen als zo'n melding binnenkomt? Volgens Edwin Pot van Paru BHV Opleidingscentrum is het vooral belangrijk om snel te handelen. Mensen krijgen een NL-alert en denken soms: ik ga even kijken wat er aan de hand is. Maar dat moet je juist niet doen. Ga naar binnen, sluit alles af en blijf uit de buurt van de rook. Bij een grote brand kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom wordt in een NL-alert vaak gevraagd om ramen en deuren te sluiten. Ook ventilatie en airco's moeten uit. Ventilatie haalt buitenlucht naar binnen, legt Pot uit. Dus als er rook of schadelijke stoffen in de lucht zitten, wil je dat juist voorkomen. Dat geldt ook voor mensen die onderweg zijn in de auto. Zet ook daar de airco uit en probeer niet door de rook heen te rijden. Volgens Pot onderschatten veel mensen de gevaren van rook. In rook zit bijvoorbeeld koolmonoxide en dat is heel gevaarlijk. Als er al rook binnen is gekomen, zorg dan dat je alsnog fris lucht opzoekt en niet in die ruimte blijft hangen. Grote branden trekken vaak bekijks. Dat zag Pot ook bij eerdere incidenten. Toch is dat volgens hem het slechtste wat mensen kunnen doen. Ga niet met je telefoon of camera richting de brand om beelden te maken. Je loopt hulpdiensten alleen maar in de weg. Alleen mensen die echt iets te hebben, echt iets hebben gezien dat belangrijk kan zijn voor de brandweer of politie, moeten zich melden. Heb jij verder niks mee te maken, ga dan weg. Pot geeft ook trainingen over brandveiligheid in huis en bedrijven. Volgens hem denken veel mensen dat ze meer tijd hebben bij brand dan werkelijk zo is. Een klein brandje kan in een seconde omslaan, zeker met vet, olie of elektra. Hij noemt kaarsen en pannen op het vuur als voorbeelden. Mensen denken vaak: ik ben zo terug. Maar een doek of kleedje kan al vlam vatten voordat je het doorhebt. Zelf blussen mag, maar alleen als het veilig blijft. Een van de grootste misverstanden die Pot tijdens de cursussen tegenkomt, komt volgens hem uit films. Dat mensen een natte handdoek voor hun mond houden en dan door de rook gaan lopen, dat moet je juist niet doen. Bij rookontwikkeling is snel weggaan volgens hem altijd het belangrijkste. Hulpdiensten zijn er niet voor niets. Geef ze de ruimte om hun werk te doen.
0: Punt. Nou ja, oké, dat is inderdaad. Ja. Goed, dan een iets minder bekend plaatje. Maar een jaar of 10 geleden was het toch wel eventjes heel klein beetje niet. Ik heb het over Marlon Rudette en When the Beat Drops Out. Daar hoor je ook niet zo heel veel van. Maar toch eventjes, laat hem toch eventjes de revue passeren deze middag. Dus misschien dat je hem kent, misschien ook niet. En anders is het misschien een aardige kennismaking. Dus When the Beat Drops Out.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Flevoland en de noordelijke provincies gaan proberen zelf samen 40 miljoen euro per jaar te sparen als bijdrage aan de Lelylijn. Verder gaan ze bij andere partijen op zoek naar geld. Er wordt een fonds opgericht, het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn. Ze reageren daarmee op een financieel advies dat voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, eind januari heeft opgesteld. Knot stelt voor dat Rijk en andere betrokkenen 400 miljoen per jaar gaan sparen voor de snelle spoorverbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden. De aanleg wordt begroot op 14,5 miljard. Dat geld is er niet, maar omdat de aanleg een lange termijn kwestie is, zou dit een oplossing kunnen zijn. Knot adviseert 10% financiering buiten de schatkist. Tom Ummels, de man achter onder meer Sensation, is overleden. Hij had alvleesklierkanker, melden mensen uit zijn omgeving. En ze voegen eraan toe dat de diagnose hem trof als een donderslag bij heldere hemel. De ziekte geldt als agressief en heeft de reputatie vaak laten worden ontdekt. Vorig jaar rond deze tijd publiceerde hij nog het gedicht van de week op deze site rond het thema 80 jaar vrijheid. Zijn band met Lelystad begon in de jaren 80 toen hij hoofd was van de toenmalige afdeling voorlichting op het stadhuis. Hij leidde het team waar ook de latere oprichter van de Nationale Oldtimerdag, William van der Meulen, aan verbonden was. Daarna verliet hij de stad voor zijn verdere loopbaan, maar bleef wel maatschappelijk en cultureel actief. Los daarvan, het Stadsdichtersgilde van Lelystad, waar Ummels ook een rol speelde, opent donderdag 21 mei om 5 uur 's middags samen met gastvrouw Roosje Zuccartini de deuren van het poëziecafé De Lantaarn Lelystad. In De Lantaarn, Zuccartini's café op het horecapleintje. Bezoekers kunnen eigen werk voordragen en nieuwe dichters ontdekken. Het gilde belooft een diversiteit aan stijlen en vormen.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft het hele weekend droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon met enige regelmaat. Er ontstaan ook stapelwolken. Het is best warm met vanmiddag 19 of 20 graden en niet al te veel wind. De wind komt eerst vanuit het oosten, vanavond uit het noorden. Daardoor wordt het net voor zonsondergang snel frisser. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het minder fraai met van het noorden uit soms uitgestrekte wolkenvelden. Voor de zon is vooral in de eerste uren van de dag enige ruimte. Er waait een frisse noordenwind, windkracht 4 in de stad. Daardoor is het met maximaal 18 graden minder warm. Na het weekend hebben we maandag te maken met een weersverandering. Een paar buien trekken over de stad. En met hooguit 13 graden is het opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ants en The Adventures waren dat. Dat is alweer een tijdje geleden. Een beetje, ja, je zou bijna kunnen zeggen een soort eendagsvlieg, want we hebben niet zo heel veel van ze gehoord. Dus, ja, dan het, ja, wat zullen we zeggen, het laatste uurtje, of het laatste half uurtje van de show, met straks uit op zaterdag. Maar eerst nog even wat nieuws, want de rechtbank in Utrecht heeft de milieuvergunning van compostbedrijf doorgevoerd en is dat ongeldig verklaard. De vergunning, die, ja, er stonden allerlei regels over de hoeveelheid geur die het bedrijf mag uitstoten. En volgens de rechter zijn deze normen onvoldoende onderbouwd en is niet duidelijk of ze in de praktijk ook haalbaar zijn. Daarom moet de provincie Flevoland opnieuw een besluit nemen. De vergunning is verleend door de provincie. Orgeworld vindt een, ja, de eisen toch wat te streng en vreest nu dat het daardoor mogelijk niet open kan blijven. En dus stapte het bedrijf al in januari naar de rechter. In de zaak wilde de milieuorganisatie Mobilisatie voor Milieu, oftewel de MOB, juist dat de eisen strenger zou worden. Hoewel beide partijen dus een andere kant op wilden, kregen ze allebei deels gelijk. De provincie Flevoland moet nu een nieuw besluit nemen en daarbij beter onderbouwen welke regels haalbaar zijn en ook noodzakelijk. Daarnaast spelen ook toekomstige Europese regels een rol. Ja, een richtlijn gaat over de vervuiling van grote industriële bedrijven en wordt vanaf 1 juli 2026 juist aangescherpt. En de provincie moet bij de nieuwe besluit uitgaan van de strengste norm. Als Orgeworld daaraan niet kan voldoen, dan moet het bedrijf dat zelf goed onderbouwen. Dus wordt vervolgd, kunnen we zeggen.
1: Dat denk ik ook wel. Waterschap Zuiderzeeland start een nieuw experiment om de blauwalg aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarmee zou blauwalg niet meer voor moeten kunnen komen. In de nieuwbouwwijk De Gilde in Dronten zijn speciale kooien geplaatst met waterplanten om zo te kijken hoe de natuur het best hersteld kan worden. Blauwalg in Dronten wordt grotendeels veroorzaakt door de rivierkreeft, weet natuuronderzoeker Fabian Helsloot. De rivierkreeft die gaat in de oever zitten verroeten. Daar wordt het water troebel en dat heeft negatieve impact op de kwaliteit van het water. Een regelrechte ramp voor alles wat er leeft, zegt Helsloot. Het waterschap is al jaren bezig met de bestrijding van de invasieve exoot. Het gaat om de Amerikaanse geknobbelde rivierkreeft, legt Martijn Hokke van het waterschap uit. De aanwezigheid van het dier zorgt ervoor dat het ecosysteem uit balans raakt, zegt hij. De kreeften eten waterplanten weg, waardoor blauwalg in de zomer vrij spel krijgt. Op het plaatsen van de kooien is een van de vele experimenten die het waterschap uitvoert. Eerder experimenteerde het waterschap al met speciaal ontworpen rivierkreeftenvallen in de vorm van een piramide. Kreeften kunnen niet ontsnappen omdat ze achteruit zwemmen. Andere waterdieren kunnen de val wel verlaten en dat bleek een succes. Een groot deel van de kreeften is weg, maar nog niet allemaal. Nu moet dus gekeken worden of met kooien en plantjes de balans in het water teruggebracht kan worden. Andere dieren krijgen dan vrij spel. De rivierkreeft kan niet in de kooi komen, waardoor de natuur zich weer goed kan herstellen. Met meer dieren in het water en weinig rivierkreeft wordt de situatie verbeterd. De overige rivierkreeften moeten met de hand gevangen worden om ze weg te krijgen. De proef met de kooien en waterplanten duurt 2 jaar. En na die 2 jaar kan het waterschap kijken hoe de kwaliteit het beste hersteld kan worden en verder deze techniek gaan toepassen.
0: Ah, kijk. Wel opvallend dat die dingen dan achteruit lopen, joh. Ik vind het, ja, wel
1: ja dat ze ook alleen maar achteruit
0: ja,
1: kunnen lopen.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Er zit alleen maar een achteruit op, eigenlijk.
1: Ja, ja dus, nee, maar zwemmen, zeg ja. Maar. Lopen oh, ja. Doen ze wel vooruit, maar oh. Zwemmen, dat, ja, ze zitten van die vloddertjes achteraan dat lijfje. En dat, goed.
0: Oh. Ja, goed, je moet het wel handig vinden. Maar goed, zo zijn die beestjes nou helemaal ontworpen, toch?
1: Ja, ja kennelijk wel, ja.
0: Zo,
1: krabben nee. Lopen dwars.
0: Ja, zeg maar. Dat is inderdaad ook weer waar. Dus aparte beesten heb je soms erbij zitten. Ja.

Zera en Coen Binners. Een jaartje geleden maakten we kennis met deze plaat. Toch aardig wat gedraaid, dus dat is dan mooi. Goed, ik denk dat we nog één of twee plaatjes te draaien hebben. En dan gaan we eens even kijken of we nog wat op cultureel gebied kunnen beleven hier in en rond Lelystad. In de Noemer uit op zaterdag. Dat hoor je straks. Eerst dan een mooie rockband uit de jaren 70. Bestaande uit twee dames onder andere. En dit is één van de grootste hits. Dan heb ik het in dit geval over Hart. En dit is Crazy on You.

0: Crazy on You van Heart. Daarna hebben we dat nog meerdere gemaakt. Ik ken ze ondergaan ook nog van Barracuda en These Dreams en noem maar op. Nou, het is tijd geworden voor het laatste stukje in de show. En dat is het volgende. Ja, dat is het volgende. Dan wil ik eigenlijk zeggen deze.
1: Muziekplein. Uit op zaterdag.
0: Nou, Jantien, je mag weer los.
2: Ja, en we beginnen vanavond bij het Filmtheater. Filmtheater die draait filmhuisfilm, zal ik maar zeggen. De wat serieuzere films die niet op het hele grote verspreidingsdoek vallen. Van aanstaande dinsdag 12 mei om 19:30 is L'étranger aan de beurt. Meursault, een rustige en onopvallende man van begin 30, woont de begrafenis van zijn moeder bij zonder een traan te laten. De volgende dag begint hij een affaire met zijn collega Marie en hij valt al snel terug in zijn dagelijkse routine. Maar zijn alledaagse bestaan wordt verstoord door zijn buurman Raymond Sintet, die Meursault meesleept in schimmige zaken. Tot op een verzengend hete dag een noodlottige gebeurtenis plaatsvindt op het strand. L'étranger is gebaseerd op een wereldberoemde roman van Albert Camus uit 1942. Een van de meest verkochte romans ooit, Franse romans ooit. De kijkwijze zegt 12 jaar. En je kunt daar dus naar gaan kijken in het Filmtheater. Zoek even de website op filmtheaterlelystad.nl en dan kan je zien hoe je kaart kunt bestellen. Vervolgens stappen wij over naar de Agora. En de Agora heeft aanstaande aanstaande dinsdag Opvliegers op Safari, een muzikale vriendinnencomedie. Dat begint op 19:45 in de grote zaal. Laat je meeslepen door het nieuwste avontuur van Loes, Joke, Shirley en Monique in Opvliegers op Safari. Een swingende vriendinnencomedie die je meeneemt naar het adembenemende Zuid-Afrika, waar de vier hartsvriendinnen op zoek gaan naar de Big Five, maar ondertussen vooral zichzelf tegenkomen. Opvliegers op Safari is een swingende vriendinnencomedy over het leven met allebei behorende strubbelingen. Zo te horen vooral voor dames, kennelijk. Grote zaal dus, 19:15, dinsdag, kost €34,50. Verder is er Bert Visser, er staat laatste kaarten, maar ik kan me voorstellen dat het zelfs die laatste kaarten al weg zijn. Maar goed, in ieder geval donderdag 14 mei staat hij in de grote zaal van de Agora om 19:45. Bert Visser is 65 jaar geworden en dat moeten we toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een kleine viering is derhalve wel gepast en natuurlijk mag de jarige kiezen wat voor feestje het wordt. Nu Visser even is gestopt met de grote soloshows, is het tijd voor andere bijzondere projecten. En zo gaat de jarige langs de theaters met een heus strijkkwartet en pianist Reinoud Dauma. Dus iets meer muziek en aanstaande donderdag 19:15... En 29,50 kost het als ze er nog zijn.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Is er nog en ADHD doen op die leeftijd.
2: Ja. Ja. Ja, ik heb wel eens een keertje dat hij samen met Jochem Meijer ergens aan tafel zat. Nou, dan echt.
0: Dan hebben we er twee bij elkaar, hoor.
2: Oh, ja. Die gaan samen op vakantie. Dan moet je toch niet bij willen?
0: Ja.
2: Volgens mij ben je dood.
0: Op vakantie moet je tot rust komen. Ja, ik denk dat het niet helemaal goed gaat komen.
2: Nee, dat komt niet goed. Nog even een korte vrijdag 15 mei. Ashton Brothers. Dat is altijd fysieke theater. Is erg leuk. Heb ik wel eens gezien. 19:15 vrijdag in de grote zaal 32,50 van de Agora. No Man is an Island. Na jarenlang succes en lovende reacties keert de hitshow Brothers van de Ashton Brothers terug voor een nieuw theaterseizoen. In deze bruisende ode aan broederschap en verbondenheid nemen ze opnieuw mee in hun unieke universum voor vol visuele poëzie, absurdistische variété en muzikale magie. Aanstaande vrijdag, dus 15 mei, in de grote zaal van de Agora.
0: Kan je nagaan, zo snel. Ja?
2: En voor nu denk ik dat René van der Abele op de deur staat te kloppen.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar ik was eventjes wat kwijt. Ik weet niet
2: of je was
0: dat
2: kwijt.
0: Ja, ik had iets klaargezet, maar het is gewoon weer helemaal weer verdwenen. Dus ik stel het opnieuw in. En dan gaat het, denk ik, vanzelf wel goed komen.
2: Ja, ja. Daar is hij.
0: Zoals gezegd, René van der Beelen straks tussen 6 en 7 bij Radio Lezer met muziektherapie. Wij zijn er volgende week weer. En dan ons betreft nog een fijne voortzetting van deze zaterdag. En graag tot volgende week.
2: Doeg.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
0: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden.

0: Als de organisatoren van de hulpvloot nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De muziektherapie begint nu.

0: Dat blijft toch gewoon een verbijsterend mooi nummer. Maar goed, het stond ook niet voor niks. 4 weken op nummer 1 natuurlijk. Afkomstig van Love Over Gold, Dire Straits en Private Investigations 1982. Oké, welkom bij sessie 590.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie hoor je onder meer de Fab Four met een compositie van John Lennon, Nederpop in het Limburgs, popnieuws, een Duitse deun en een albumtrack van een trio dat een legendarische Hollandse band voortzet en nieuw leven heeft ingeblazen.
1: Muziektherapie met René van Lena Belen.
0: Afgelopen week overleed in Frankrijk Marjorie Koerts, de weduwe van Earl of Fire-gitarist Chris Koerts. Bijna 3 jaar geleden reisde ik af naar Le Chalard, het dorpje in Zuid-Frankrijk waar ze al jaren woonde. Ik interviewde haar en Ella Koerts, die met Gerard getrouwd was geweest, over de legendarische broers voor een muziektherapie special die in december 2023 werd uitgezonden. In haar meer dan 500 jaar oude huis werd ik supergastvrij ontvangen. En Marjorie vertelde onder meer ook over hoe zij en Chris bij elkaar kwamen.
2: Kijk, Chris van school zat op hetzelfde lyceum. En ik was heel erg verliefd op hem, maar hij dacht dat ze hem uitlachte. Hij ging altijd met een klasgenoot, een hele goede vriend van mij, bij mijn oma koffie drinken. En ik met een klasgenootje van mij. En, maar dat, die vriendin van mij, die wist dat ik verliefd op Chris was.
3: Aha.
2: Dus wij kwamen daar 15 jaar, giechelend kwamen we daar binnen. Dus Chris dacht altijd dat we hem uitlachten. Nou, dat is ook niks geworden. En toen, 21 jaar later, mijn neefje heeft bij de band gewerkt, hè, Wijnand,
3: ja.
2: En, als roadie. Dus ik zag Chris regelmatig. En ik vond hem altijd op feestjes en zo vond ik hem leuker dan alle anderen. Inclusief degene waar ik mee was. Het is niet zo gezond, maar oké. Okay. En toen zat Wijnand van, ja, we gaan met Pinksteren, met een heel stel, gaan we kamperen. En Chris zei van, ik ga niet in de tent. En mijn vanaf dat moment aanstaande ex zei van, ja, maar je kan bij Marjorie in de caravan. Dan hoef je niet in de tent, want ik ga niet mee. Ik moet er niet aan denken, al die mensen. Nou, zo is je gekomen, hè.
4: Ik ben Chris Koerts, gitarist van Earth of Fire. Je luistert naar Muziektherapie. Hier is een van onze hits.

Van wat eigenlijk wel wordt gezien als het comeback-album destijds van Earth and Fire. Uit november 1979, Reality Fills Fantasy. Inderdaad, Weekend stond erop. Maar ook deze, dat was ook de opvolger als single. Veel minder succesvol, maar met een glansrol voor gitarist Chris Koers. Fire of Love. Straks popnieuws. En de volgende artieste die wordt in juni 26, maar ze is al 3 keer genomineerd bij de Brit Awards. Dit is van de meest recente album uit vorig jaar, How to Be Human. Kat Burns, and There's Just Something About Her.

De tour door Noord-Amerika van Graham Nash is uitgebreid. De 84-jarige muzieklegende treedt in totaal 36 keer op, met als laatste datum 9 oktober in Pennsylvania. En geloof het of niet, opnieuw hebben de Eagles data toegevoegd aan hun serie optredens in de Sphere in Las Vegas. In september en november verzorgen ze nog eens 6 concerten. De Mavericks hebben een serie optredens aangekondigd als eerbetoon aan hun overleden oprichter en zanger Rauw Malo, die in december overleed. James Otto en Emily West nemen zijn plaats achter de microfoon in tijdens de The Music Lives On Tour, die midden juli van start gaat en duurt tot en met 14 november. En dan is dat dus die bevestiging van een nieuw album van de Rolling Stones. We wisten het eigenlijk allemaal al lang. Foreign Tongues, op 10 juli verschijnt het dus, en er is inmiddels een tweede track van vrijgegeven, In the Stars.

0: 10 juli dus verkrijgbaar voor Foreign Tongues, dat nieuwe album opgenomen tijdens de sessies voor Hackney Diamonds uit 2023. En extra leuk natuurlijk, Steve Winwood is van de partij, Robert Smith van The Cure en ook Paul McCartney. En dan, en dat maakt het natuurlijk extra speciaal allemaal, historisch eigenlijk, de laatste opname van een drummende Charlie Watts, blijkbaar redelijk kort voor zijn overlijden. The Stones en In The Stars.
1: Muziektherapie. Das Radio, die je vriend is.
0: En van nieuw werk van de grootste rockband uit de geschiedenis gaan we naar een heerlijk, tuttig liedje uit begin van de jaren 60.

0: Ja, daar kon je toen helemaal mee uit je dek gaan. Connie Froboes was dat en alle jonge meisjes hebben das gern. 19 was ze toen ze het zong. Later ging ze ook film doen en tv en zelfs theater. Inmiddels is ze al 82. Goed, Connie Froboes dus in muziektherapie. We gaan weer meer de kant van de rock op. Francis Rossi, eind deze maand wordt hij 77. Push comes to shove.
1: Muziektherapie.
2: Nieuw, groetje nieuw, groetje nieuw.

0: Niks spectaculairs, maar helemaal niks mis mee. Push Comes to Shove, nieuw werk van Francis Rossi. En hoe is het destijds bij hem begonnen? Lang geleden natuurlijk inmiddels. Nou, heel simpel. Hij zag op de televisie de Everly Bros. En toen zei hij tegen zijn ouders, voor kerstmis wil ik een gitaar.
1: Muziektherapie, live albumtrack.

0: Fascinerend geluid blijft het hebben, ook op het album Trio. Super Sister hoorde je, Robert-Jan Stips, Rinus Gerritsen en Leon Klaassen. En een gloedje nieuwe uitvoering van A Girl Named You. Het volgende nummer was origineel al een hit in Italië. Van zangeres Mina, Grande, Grande, Grande, heette het toen. Shirley Bassey kwam met de cover Never, Never, Never.
1: 1973.

Het is onmogelijk je te vergissen als je die stem hoort. Je weet, dat is Shirley Bassey. Never, never, never. En van het Verenigd Koninkrijk gaan we terug naar ons eigen land. Maar we blijven in datzelfde jaar 1973.

0: Ik blijf het zo jammer vinden dat er niet gefilmd is tijdens de repetities van dit nummer. Want ik denk dat je niet meer bij zou komen. Maar goed, de Dizzy Man's Band uit Zaandam kwamen ze. 3 keer wisten ze de top 5 van de ene rechter te behalen. Waaronder met deze, The Show.
1: Kwart voor. The Fab Four.
0: Een nummer geschreven door John Lennon, eigenlijk opgedragen aan Yoko.
2: Do your thing, man.
3: I'm doing it all the time, I can't keep off it. Okay, what is it? 1, 2, 3, 4. Oh no.
2: What are we doing?
3: Sorry.
2: Don't let me down.
3: Yeah. Is that what we're doing?
2: I was just into.
3: Do a nice big for me, you know, to give me the courage to come screaming in. 1, 2, 3, 4.

0: ladies and gentlemen, life changed up. Temple.
1: De Beatles met uiteraard op de toetsen Billy Preston. Don't let me down.
2: Muziektherapie met René van Lena Belen.
1: We pakken het tweede mini-album van Robin Hazard er is bij uit 1990. Geschreven door Jack Pools, die zo'n beetje alles schrijft. Blijven lopen.

Robin Haarzen in deze muziektherapie. Aflevering 590. Mijn naam is René van der Labelle. Volgende week vanzelfsprekend de nieuwe editie. Gouwe. Twee keer verzorgde hij het voorprogramma voor Stevie Wonder, Bob Marley. En dat was geen toeval, want Stevie was een fan van hem. Op zijn album Hotter Than July deed hij dan ook een ode aan Bob. Master Blaster. Graag tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden

0: vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Meunier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij.

0: sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam, is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0-overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer, vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, maar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond